0: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In Raren in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is een Duitse jongen van 13 jaar vermist geraakt. Hij werd het laatst gezien op de venbaan daar. De jongen zou een rode fiets bij zich hebben en een blauwe rugzak. Het parket en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35 en daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen. En hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Oki, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Oki, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
7: Waarom?
6: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
8: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen, bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu steun van buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En de 13-jarige Duitse jongen die de voorbije dag vermist was geraakt in Raren, in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is teruggevonden. Hij verkeert in goede gezondheid, dat meldt de politie. En dan nog het weer, vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien, temperaturen dan tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Lab 9 presents.
2: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
3: Nee, joh.
2: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
3: Nee, joh.
2: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
3: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
2: Nee, joh.
3: Ja, joh.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €3,39.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
5: Viva, bomba, patate met saucissen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
7: Waarom?
6: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
8: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
9: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus. Die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu de steun van de buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. En de brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militair, of heeft nog liever de hele nacht nageblust op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
1: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
0: Very well.
2: Je luistert naar Radio 2 Relax.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Knaldi.
7: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi. 2

0: 120 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De Amerikaanse regering heeft ook nieuwe sancties aangekondigd tegen Cuba. Die sancties zijn onder meer gericht tegen buitenlandse banken die samenwerken met de Cubaanse regering, maar ook bijvoorbeeld tegen ambtenaren die worden geviseerd en op een sanctielijst gezet. De Amerikaanse regering blokkeert sinds begin dit jaar ook de levering van olie aan Cuba en bedreigt ook andere landen die het eiland van olie willen voorzien. Cuba zit daardoor in een diepe economische crisis. De Amerikaanse regering wil de Cubaanse regering zo onder druk zetten. De Amerikaanse president Trump liet op een bijeenkomst in de VS ook nog verstaan dat hij het eiland zou kunnen innemen als hij dat zou willen.
1: Cuba, Cuba's got problems. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in. Stop about 100 yards offshore and they'll say thank you very much, we give up.
0: In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. En de brandweer is de hele nacht blijven nablussen op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Gisteren brak daar een natuurbrand uit. Ook de komende ochtend zal er nog worden nageblust. Er wordt ook een drone ingezet om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
2: Viva, bomba, patate met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
3: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
5: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
6: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

ik ben zelf een kampioen. In verdwalen in het leven, dus wat de mama zegt.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust nadat er gisteren brand was uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Er waren in elk geval geen schietoefeningen op het domein, zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
1: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft en dat ze enkel nu aan de target, dus wij hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben, daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
0: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes, waarbij één van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
2: Wij maken ons in elk geval al langere zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
0: De Amerikaanse regering gaat 5

0: 1000 Amerikaanse militairen terughalen uit Duitsland. President Trump had daar eerder al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1000 toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is met zijn 21 jaar de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg. Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar tegen de late namiddag opnieuw buien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met mogelijk fel onweer erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
4: Waarom?
3: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei!
5: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
6: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 14.

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Oki, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Het is 7 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is, maar er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. Ze vraagt om voorlopig niet in het gebied te gaan wandelen.
1: Het is wel zo dat bij Code Oranje er wel wandelaars op het terrein mogen. Maar we raden ook wel aan om eigenlijk nu niet te gaan wandelen in het natuurgebied. Het is veel te broos. Dus we doen eigenlijk ook wel een oproep om nu op dit moment, zeker nu het zo droog is,

0: niet te gaan wandelen in het bos.
1: De brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had daar al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de afspraken uit de handelsovereenkomst met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
2: Ik denk in het algemeen mooie twee weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn. Hoe het is gelopen, de matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
1: Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €3,39.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Er is de hele nacht nageblust op het militair domein in Beverlo. De Amerikanen gaan 5000 militairen weghalen uit Duitsland. En tennisser Alexander Bloks strandt in de halve finales van het toernooi in Madrid. Op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar brand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Het lijkt op een natuurbrand. Er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester. De brandweer heeft het domein vannacht goed in de gaten gehouden, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: Er is de hele nacht nu controle geweest door de brandweer. Er zijn telkens nog wel wat opflakkeringen gekomen. Maar dan heeft men de bosbrandwagens ingezet. Dat zijn eigenlijk 4x4 wagens die echt op het terrein gaan om dan onmiddellijk te blussen. De brand wordt goed in het oog gehouden door drone-camerabeelden, warmtecamerabeelden. Maar alles is eigenlijk onder controle.
0: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: Uit een rondvraag bij onze leden blijkt dat alleen al in de maand april 1 op de 5 transportbedrijven slachtoffer werd van dieseldiefstal. En dat er zo toch wel gemakkelijk meer dan 10.000

0: 1000 liter diesel eigenlijk gestolen wordt. Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten en men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
1: De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Deze week was er een steekincident tussen twee daklozen. Ze gingen elkaar te lijf met een mes en één van hen raakte zwaar gewond. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
2: Wij maken ons in elk geval al langere zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
1: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse soldaten weghalen uit Duitsland. De Amerikaanse president Trump heeft daar al vaker mee gedreigd, maar nu lijkt het ernst. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran, zegt correspondent Gien Balduk.
3: De bondskanselier Merz heeft bij een bezoek aan een school vrij kritisch uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. Ogenschijnlijk ook op een manier dat hij dacht dat dit niet voor de publieke media zichtbaar was. En Merz heeft gezegd dat wat hem betreft de Iraniërs sterker zijn dan verwacht. En dat de Iraniërs zelfs de hele Amerikaanse natie heeft vernederd. Vrij stevige woorden. En daarvan kun je ook voorstellen dat Trump daar vrij veel op reageert.
1: Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de handelsafspraken met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-5. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
4: Ik denk in het algemeen mooie twee weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking, wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
1: In het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselare werd het 1-3. Dinsdag is de tweede wedstrijd. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen is landskampioen. Aan de droogte komt een einde vandaag. Deze voormiddag al kans op enkele buien, daarna opklaringen. Maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Vooraan in het nieuws de brand op het militair domein in Leopoldsburg. Er waren vannacht nog opflakkeringen, maar de brandweer kon die snel blussen. Alles wordt nu in de gaten gehouden met drones. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco dokie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met de woud.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Afgelopen nacht zijn er nog enkele kleine opflakkeringen geweest van de brand op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg. 20 hectare natuur is daar vernield en de brandweer blijft het gebied goed in de gaten houden, zegt brandweerkapitein Niels Bouwens.
1: We hebben ook continu bewaking gedaan met drone- en warmtebeeldcamera's. Nu, buiten de grenzen die we vannacht hebben gezet, zijn er geen nieuwe brandhaarden meer geweest. De rook gaf nog wel hinder. Enkele ongeruste bewoners in de Polsbrug hebben hiervoor de brandweer gebeld. Maar deze was steeds afkomstig van een natuurbrand. En dus niets om zich zorgen om te maken. Naarmate we vandaag kunnen afblussen, zal deze rook en deze geur hinder verminderen.
0: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. De diefstallen kunnen overal gebeuren, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
2: We zagen dat voornamelijk een fenomeen dat gekend is op Franse parkings, maar recentelijk waait het eigenlijk toch ook over naar Vlaanderen. En dat is niet enkel langs snelwegparkings, dat gebeurt ook in industrieterreinen, maar recentelijk ook eigenlijk toch wel enkele voorbeelden waar gewoon in woonwijken de chauffeur die een voertuig meeneemt naar huis en dat daar eigenlijk ook ja, 's nachts de diesel wordt leeggepompt.
0: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland. President Trump had daar al vaker mee gedreigd, maar nu is de beslissing genomen. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Hij zei dat de Amerikanen geen strategie hebben en dat de Iraniërs er sterker uitkomen dan verwacht. En er zijn nog spanningen tussen de VS en Europa over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 5%.

0: 15-25%. De EU is daar verontwaardigd over. Volgens Trump wacht de EU te lang met de goedkeuring van de handelsdeal tussen beide landen. Dat is slecht nieuws, zegt professor internationale economie aan de KU Leuven, Jan van Hoven.
1: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie. En dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat. Want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
0: Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Tennisser Alexander Bloks is uitgeschakeld in de halve finales van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor met 6-2 en 7-5 van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks won in Madrid tegen verschillende topspelers. En hij was met zijn 21 jaar de jongste Belg die tot in de halve finales van een Masters 1000-toernooi is geraakt. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij wordt nu 35ste op de wereldranglijst.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: Het weer, kans op enkele buien in de voormiddag, daarna een tijdje opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Knaldi!
4: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar €4.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht verschillende transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Caluwe.
1: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het drone-team van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in de Pannen, opgemerkt door ons camerascheld. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
0: De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Duitsland heeft gereageerd op de Amerikaanse aankondiging dat er 5000 militairen weggehaald worden uit Duitsland. Trump is niet tevreden met recente uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Veerle de Vos, wat is de reactie van Duitsland?
2: De Duitse minister van Defensie merkt op dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Duitsland in het belang is van Europa, maar ook van Amerika. Maar, zegt de minister, we gingen ervan uit dat de VS op termijn zijn troepen zou terugtrekken. Bovendien is het de taak van Europa om voor zijn eigen defensie in te staan. Duitsland bijvoorbeeld breidt zijn troepen uit en spendeert meer aan bewapening. En voor toekomstige missies gaat Duitsland nauwer samenwerken met andere bondgenoten zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië.
0: Paus Leo XIV heeft een voormalige migrant zonder papieren in de Verenigde Staten benoemd tot bisschop in West Virginia. De man is geboren in El Salvador en kwam in 1990 naar de Verenigde Staten op de vlucht voor het geweld in zijn land. Hij werd toen opgepakt in Mexico, maar betaalde smeergeld om weer vrij te komen en verder naar de VS te reizen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. De walvis werd in een groot bassin met water naar de zee gebracht door een sleepboot. En vanmorgen vroeg is hij vrijgelaten, zo'n 70 kilometer voor de kust van Denemarken. Timmy raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Met een reddingsactie betaalde

Door twee privéondernemers is het gelukt om hem los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of Timmy de hele reddingspoging zal overleven, is nog onzeker. Kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. We halen tot 18 graden aan zee, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in De Pannen. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We hebben een dertigtal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in De Pannen, opgemerkt door ons camerascheld. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
0: De politie was extra alert omdat er bij mooi weer altijd meer mensen in bootjes proberen over te steken. Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is vanmorgen weer geopend. Dat station is een alternatief voor mensen die vanaf maandag voor een hele tijd niet meer met de tram onder de Schelde kunnen, omdat de pre-metrotunnel in Antwerpen grondig gerenoveerd wordt. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Vanaf vandaag rijden de treinen, maar het is inderdaad vooral vanaf maandag dat dit echt een alternatief moet zijn tijdens die werken aan de pre-metrotunnel. En dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur in beide richtingen. Dat van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram, samen met alle andere alternatieven die ook worden aangeboden natuurlijk.
0: Abonnees van de lijn kunnen voor de rit een gratis treinabonnement van de NMBS krijgen. 11.000 reizigers vroegen dat abonnement al aan. De renovatie zal ongeveer een jaar duren. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. De Israëlische dirigent Lahav Shani, die vorig jaar niet mocht optreden op het Festival van Vlaanderen in Gent, komt volgend jaar naar kunstencentrum Bozar in Brussel. Dat schrijft de Standaard. Shani had volgens de organisatie van het Festival van Vlaanderen niet genoeg afstand genomen van de Israëlische regering en de oorlog in Gaza. Bozar zegt nu dat ze verklaringen van Shani hebben gevonden waarin hij zegt dat de situatie in Gaza onaanvaardbaar is. Inge Hermans van de socialistische vakbond ACOD Cultuur is toch bezorgd.
3: Ondertussen is niet alleen Gaza, maar ook Libanon betrokken. Iran is betrokken. De hele wereld staat eigenlijk op zijn kop dat men dan niet een bredere reflectie doet. Of toch eens goed kijkt van hoe staan we, wat is ons standpunt. Hoe gaan we daarmee om? We hebben daar ernstige bezorgdheden over. We zijn absoluut niet gelukkig dat men nu terug dezelfde richting in gaat.
0: Nu mooie opklaringen, maar op het einde van de namiddag krijgen we onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en rukwinden. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio 2.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op VRT Max.
8: Radio 2.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doet. Aan de kust zijn de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation heropend om op te vangen dat de pre-metrotunnel onder de Schelde maandag dichtgaat. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht bijna 60 transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen in Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in de Pannen, opgemerkt door ons cameraschild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
0: De politie was voorbereid op een drukke nacht, omdat er bij mooi weer altijd meer mensen op bootjes proberen over te steken. Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen weer open. Vanaf maandag rijden er bijna een jaar lang geen trams meer onder de Schelde in Antwerpen. En een van de alternatieven is het station op Linkeroever dat jarenlang niet meer gebruikt werd. Trui de Maré was bij de heropening.
2: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd, want maandag, als de pre-metrotunnel dichtgaat, rijden er geen trams meer voor duizenden pendelaars. Die werken uitstellen was geen optie, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Bepaalde stukken zijn ouder dan 50 jaar, ja, en die moeten gewoon grondig gerenoveerd worden. Ik begrijp voor de Antwerpenaar en de Waaslander dat het eventjes door de zure appel bijten is, maar we moeten erdoor en later zal het beter zijn.
2: Er is nu voldoende treinaanbod in het weekend, 1 trein per uur. Tijdens weekdagen zijn dat er meer. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram.
2: 11.000 lijnabonnees schakelden al gratis over naar een treinabonnement. Voor hen wordt het even wennen.
5: Ja, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga. Maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
0: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is nog te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied De Veluwe na 3 dagen onder controle. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Of dat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden en er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Vandaag is het 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden gedood werd door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Veerle de Vos.
6: This is CNN breaking news.
7: The president of the United States will announce in just moments that Osama bin Laden has been killed.
8: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt

0: president Obama aan op televisie.
1: Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
2: USA! USA!
0: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
3: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the country.
0: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
4: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
0: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
5: Want in Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingenomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt. En in hun strijd spannen ze nu samen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken, ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timmy vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of de hele operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. Dat denkt ook marinebioloog Kelle Moreau.
6: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
5: Er zijn later vanmiddag buien op komst en tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn. Temperaturen tot 18 graden aan zee en 25 in het binnenland. Morgen regen van west naar oost, daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Vorige nacht heeft de politie aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Dat zat vooraan. Van de Pannen tot Bredene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Aan de kust zijn afgelopen nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation na 42 jaar opnieuw in gebruik genomen om hinder door werken aan de tramtunnel op te vangen. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er werden 30 transmigranten opgepakt in de duinen van Bredenen. En via het camera-schild van de politie werd in de pannen een bestelwagen ontdekt waar 14 transmigranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel de Kaluwe.
1: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen werkelijk optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
0: In Antwerpen is het treinstation op Linkeroever sinds vanmorgen weer in gebruik. Dat is opmerkelijk, want het station ging in 1984 dicht. Maar vanaf maandag zullen er bijna een jaar lang weer treinen stoppen om een alternatief te bieden voor de tram. Door onderhoudswerken in de tunnel onder de Schelde kunnen daar tot eind maart volgend jaar geen trams doorrijden. Trui de Marais was bij de heropening.
2: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd, want maandag, als de pre-metrotunnel dichtgaat, rijden er geen trams meer voor duizenden pendelaars. Die werken uitstellen was geen optie, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
3: Bepaalde stukken zijn ouder dan 50 jaar, ja, en die moeten gewoon grondig gerenoveerd worden. Ik begrijp voor de Antwerpenaar en de Waaslander dat het eventjes door de zure appel bijten is, maar we moeten erdoor en later zal het beter zijn.
2: Er is nu voldoende treinaanbod in het weekend, 1 trein per uur. Tijdens weekdagen zijn dat er meer. Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Dat gaat dan op weekdagen om 2 treinen per uur. En ja, vanuit hier sta je dan een kwartier eigenlijk al in Antwerpen Centraal. Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram.
2: 11.000 lijnabonnees schakelden al gratis over naar een treinabonnement. Voor hen wordt het even wennen.
5: Ja, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga. Maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
0: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is daar te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied de Veluwe na 3 dagen onder controle. De brandweer is wel nog actief in het gebied om eventuele opflakkeringen te bestrijden. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden. Er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Of de brand veroorzaakt is door de militaire oefeningen, wordt nog onderzocht. Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden werd gedood door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Veerle de Vos.
6: This is CNN breaking news.
7: The president of the United States will announce in just moments that Osama Bin Laden has been killed.
8: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt president Obama aan op televisie.
9: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
8: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
10: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the

0: country.
1: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
2: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
1: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
3: In Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingenomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt en in hun strijd spannen ze nu samen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken, ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timmy vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of heel die operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. En dat denkt ook marinebioloog.
4: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
3: Er zijn buien opkomst met tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger. Morgen regen van oost of van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Er zijn afgelopen nacht aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden wagen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Van de Pannen tot Bredene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er werden 30 transmigranten opgepakt in de duinen van Bredene. En via het camera-schild van de politie werd in de pannen een bestelwagen ontdekt waarin 14 transmigranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel De Kaluwe.
1: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
0: Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen tijdelijk opnieuw open. Het is een alternatief voor mensen die vanaf maandag door renovatiewerken in de tunnel onder de Schelde de tram niet meer kunnen nemen tussen Linker- en Rechteroever. Er zullen 2 treinen per uur in beide richtingen rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
2: We zijn er absoluut klaar voor. Met vandaag de opening ook van het station op Linkeroever voor de trein. Toch wel een heel belangrijke. We horen dat er meer dan 11.000 abonnees zijn overgeschakeld. Dus dat zijn mensen die een lijnabonnement hadden van Linkeroever of van Beveren, Zwijndrecht, Kruipbeke. Die dus nu 11 maanden gratis met de trein zullen kunnen reizen. En we hebben natuurlijk ook heel veel andere alternatieven.
0: De renovatiewerken zullen ongeveer een jaar duren. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge binnendraad geklommen om een pakje op te pikken dat van buiten de gevangenis naar de gevangenen werd gegooid. Vakbondsafgevaardigde chef Tax van ACOD vraagt maatregelen. Want hoewel dit incident uitzonderlijk is, worden er bijna dagelijks pakjes overgegooid.
3: Die wandelingen die liggen tegen de bosrand eigenlijk. Dus dat zijn dan mensen van buitenaf. Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos. Je ziet ze maar amper aankomen. En ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Ja, dat zijn eigenlijk 3 verschillende draden. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met dronespogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
0: Het gevangeniswezen zegt dat het alle veiligheidsprocedures opnieuw zal checken. En het zal ook de beelden bekijken om meer informatie over het incident te verzamelen. Er zijn buien op komst met tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger. Morgen regen van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.
3: 2, 3.

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Okie, taco dokie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Radio 2 Relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Radio 2 Relax live.
1: Ontspannen met de beste muziek. Radio 2.
2: Het is 3:00. Goedemiddag, 14.

0: Leiden. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd een jaar geleden al aan ons land uitgeleverd. En nog in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari was het vliegverkeer in de regio verstoord, omdat Iran ook doelwitten aanviel in de Emiraten. Op de luchthaven van Dubai, een van de drukste ter wereld en een belangrijke tussenstop voor reizigers tussen Europa en Azië, werden alle operaties toen een tijd lang opgeschort. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge binnendraad geklommen om een pakje te halen dat van buiten de gevangenis naar de gevangenen was gegooid. Vakbondsafgevaardigde Jeff Tax van ACOD vraagt maatregelen. Want hoewel dit incident uitzonderlijk is, worden er bijna dagelijks pakjes overgegooid.
1: Die wandelingen die liggen tegen de bosrand eigenlijk. Dus dat zijn dan mensen van buitenaf. Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos. Je ziet ze maar amper aankomen. En ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Ja, dat zijn eigenlijk drie verschillende draden. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met dronespogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
0: Het gevangeniswezen zal alle veiligheidsprocedures nu opnieuw checken en ook de camerabeelden bekijken om meer informatie over het incident te verzamelen. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens 7 doden gevallen. Israël heeft ook opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in het zuiden van Libanon. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon. Maar daarbij zouden er geen gewonden gevallen zijn. Er zijn buien op komst. Tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger, morgen regen van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens 7 doden gevallen. Israël heeft ook opnieuw een evacuatie...
1: Radio 2 Relax Live.
0: Was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens

0: 2 Relax live.
1: Militairen in Libanon. Maar daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de Zoo van Antwerpen is een dwergnijlpaardje gestorven. Nimba was nog maar sinds vorige zomer in Antwerpen. De bedoeling was dat ze samen met een mannetje nakomelingen zou produceren. Dwergnijlpaarden zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Nimba maakte samen met het mannetje deel uit van een Europees kweekprogramma dat de soort moet redden. Haar dood kwam heel onverwacht, zegt Ilse Segers van de Zoo.
2: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de doodsoorzaken. Maar dat kan natuurlijk nog een tijdje duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
1: De Zoo van Antwerpen gaat nu op zoek naar een ander vrouwelijk dwergnijlpaardje om het kweekprogramma te kunnen voortzetten. In de Lotto Super League, de hoogste voetbalklasse bij de vrouwen, is de topper tussen Anderlecht en Oud-Heverlee, Leuven, op 1-1 geëindigd. Leuven kwam op voorsprong, maar na een rode kaart voor de Leuvenaars kwam Anderlecht in het slot toch nog langs zij. In de stand blijft Leuven aan de leiding met 4 punten voorsprong op Anderlecht. In de wielerronde van Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovic, die 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovic. Junior Leclerc is de beste Belg op de 11e plaats. En in Italië is voormalig Formule 1-rijder Alessandro Zanardi overleden. In de jaren 90 was hij onder meer aan de slag bij de teams Lotus en Williams, maar hij heeft nooit een belangrijke overwinning behaald. In 2001 verloor Zanardi beide benen bij een ongeval. Daarna won hij als handbiker 2 keer goud op de Paralympische Spelen. Alessandro Zanardi is 59 geworden. Deze namiddag komen er meer wolken en ook buien. Vanavond kan het ook onweren met hagel en felle rukwinden. Voor morgenochtend opnieuw regen, in de namiddag onweer. Tot 19 graden. Volgende week wordt het regenachtig en frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Comfort waarop je kunt vertrouwen met prijzen waarop je kunt rekenen? Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal, op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Libanon vallen 40 doden bij aanvallen door Israël, ondanks het staakt het vuren. En de Heldenweek is gestart. Een hele week lang worden mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsers.
1: Dus bombardementen, maar soms worden ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen. Israël probeert zo te voorkomen dat mensen terugkeren en dus op die manier een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster vernietigd, wat opnieuw verontwaardigd.

0: verontwaardiging over twee activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht?
1: Ja, inderdaad. Ze zullen daar dus inderdaad verhoord worden. De een is een Spaanse Palestijn. Die werkt voor een organisatie die volgens Israël banden heeft met Hamas. De andere is een Braziliaan die beschuldigd wordt van illegale activiteiten. We weten niet wat precies. Spanje en Brazilië noemen de arrestatie illegaal. De organisatie achter de hulpvloot vraagt aan het Europees Parlement om tussen beiden te komen.
0: Dankjewel, Mieke. De Iraanse Nobelprijswinnares voor de vrede, Narges Mohammadi, moet dringend vrijgelaten worden om de juiste medische zorg te krijgen. Dat zegt het Nobelprijscomité. Mohammadi is van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. Mohammadi is 54. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en voor mensenrechten in Iran. In de Verenigde Arabische Emiraten verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari was het vliegverkeer in de regio verstoord, omdat Iran ook doelwitten aanviel in de Emiraten. Op de luchthaven van Dubai, een van de drukste ter wereld en een belangrijke tussenstop voor reizigers tussen Europa, Azië en Australië, werden alle operaties toen een tijd lang opgeschort. En die Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. In Locristi is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. Een vrachtwagen reed er rond 3 uur vanmiddag de bromfietser aan. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval, maar de exacte omstandigheden worden nog onderzocht. In Brussel heeft het metroverkeer op 2 lijnen 1 uur lang stilgelegen omdat de politie op zoek was naar een verdachte van een diefstal. Die was in metrostation Clemenceau in de metrotunnel gevlucht. De politie heeft de tunnel en een aantal metrostations uitgekamd, maar de verdachte was verdwenen. Intussen rijdt de metro in Brussel weer normaal. Vandaag start de eerste editie van de Heldenweek. Een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Het gaat van concerten tot een zoektocht voor jongeren of meer traditionele vieringen. Sanne Baak ging naar Zottegem voor een herdenking van de politieke gevangenen en gesneuvelde militairen.
2: De menigte fluisterde. Het is een Jood.
3: Denis van den Bergen is 94. Hij was scholier toen de Gestapo in zijn klas zocht naar bezwarend materiaal van zijn leraar uit het verzet. Hij herdenkt vandaag alle gesneuvelden.
2: De 15 augustus 1944, dat was een dramatische dag voor Zottegem in die periode.
3: Mark de Valkeneer van de lokale oudstrijdersvereniging weet nog hoe iemand uit het verzet wapens ging terugstelen bij een collaborateur met een hond in huis.
4: Hij zei, ik heb maar van 1 ding spijt. Ik heb de hond moeten neerschieten. Dat zegt veel over de tijdsgeest.
3: Met de Heldenweek wil organisator Danny Neut de 150.000 Belgen uit het verzet meer aandacht geven.
5: Lange tijd heeft Vlaanderen een heel aparte manier gehad om met het verzet om te gaan. Vrij negatief. En dus met al die organisaties proberen wij ook een ander beeld naar voren te brengen.
3: Zeker in tijden van toenemende internationale spanningen en oorlogsdreiging.
5: En dus is het belangrijk dat we blijven stilstaan af en toe bij die mensen die uiteindelijk voor onze vrijheid gestreden hebben.
0: In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Westerlo en Oud-Heverlee Leuven aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat het er 0-3 voor Leuven. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna eerst droger, maar aan het einde van de nacht opnieuw regen vanaf het westen met minima van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen, maar ook onweerachtige buien in de namiddag. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en soms intense buien en geleidelijk ook koeler. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarmee begonnen we dit nieuws. Daarbij zijn de laatste 24 uur voor volgens Libanon al minstens 40 doden gevallen. Meer op 14nieuws.be.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Libanon vallen 40 doden bij aanvallen door Israël, ondanks het staakt het vuren. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. En de Heldenweek is gestart. Een hele week lang worden verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de laatste 24 uur al minstens 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
1: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen. Maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag, dus maar daarbij raakte niemand gewond.
0: Ja, en daarnaast is er ook verontwaardiging over 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht.
1: Ja, inderdaad. De ene is een Spaanse Palestijn die werkt voor een organisatie die volgens Israël banden heeft met Hamas. De andere is een Braziliaan. Daarbij raakte niemand gewond.
0: Ja, en daarnaast is er ook verontwaardiging over 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht.
1: Ja, inderdaad. De ene is een Spaanse Palestijn die werkt voor een organisatie...

0: ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Radio 2 Relax Live.
5: Af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt. Daarna voegde hij rattenvergif aan toe en zette de potjes terug in de rekken. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. De Iraanse Nobelprijswinnares voor de vrede, Narges Mohammadi, moet dringend vrijgelaten worden om de juiste medische zorg te krijgen. Dat zegt het Nobelprijscomité. Mohammadi is van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. Mohammadi is 54. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en voor mensenrechten in Iran. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd er rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone Puijenbroek.
6: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan, maar het parket Oost-Vlaanderen die heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.
5: De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve speeksel- en ademtest af. De weg waar het ongeluk gebeurde is nog altijd versperd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Vandaag start de eerste editie van de Heldenweek. Een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Het gaat van concerten tot een zoektocht voor jongeren of meer traditionele vieringen. Sanne Baak ging naar Zottegem voor een herdenking van de politieke gevangenen en gesneuvelde militairen.
7: De menigte fluisterde. Het is een Jood.
8: Denis van den Bergen is 94. Hij was scholier toen de Gestapo in zijn klas zocht naar bezwarend materiaal van zijn leraar uit het verzet. Hij herdenkt vandaag alle gesneuvelden.
7: De 15 augustus 1944, dat was een dramatische dag voor Zottegem in die periode.
8: Mark de Valkeneer van de lokale oudstrijdersvereniging weet nog hoe iemand uit het verzet wapens ging terugstelen bij een collaborateur met een hond in huis.
9: Hij zei, ik heb maar van één ding spijt. Ik heb de hond moeten neerschieten. Dat zegt veel over de tijdsgeest.
8: Met de Heldenweek wil organisator Danny Neut de 150.000 Belgen uit het verzet meer aandacht geven.
10: Lange tijd heeft Vlaanderen een heel aparte manier gehad om met het verzet om te gaan. Vrij negatief. En dus met al die organisaties proberen wij ook een ander beeld naar voren te brengen.
8: Zeker in tijden van toenemende internationale spanningen en oorlogsdreiging.
10: En dus is het belangrijk dat we blijven stilstaan af en toe bij die mensen die uiteindelijk voor onze vrijheid gestreden hebben.
5: In de Europe Playoffs van het voetbal, dat zijn de playoffs om een Europees ticket te halen, hebben Westerlo en Oud-Heverlee Leuven 3-3 gelijk gespeeld. Leuven stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo vocht terug in de tweede helft en kon zo toch nog een punt uit de brand slepen. Westerlo komt na dit gelijkspel voorlopig mee aan de leiding in de Europe Playoffs, samen met Racing Genk. Genk komt zo meteen om 17:15 nog wel in actie op het veld van Charleroi. Leuven blijft laatste. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna eerst droger, maar aan het einde van de nacht opnieuw regen vanaf het westen met minima van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen, maar ook onweerachtige buien in de namiddag. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en soms intense buien en geleidelijk koeler. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarmee begonnen we dit nieuws. Volgens Libanon zijn bij die aanvallen de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco dokie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
1: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen. Maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag, dus maar daarbij raakte niemand gewond.
0: Dankjewel, Mieke. In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. En in Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone Puijenbroek.
2: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: Radio 2 Relax Live.

en Oostenrijk. In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er nog 0-0. En eerder vandaag speelden Westerlo en Oud-Heverlee Leuven gelijk. En de Formule 1 heeft... Of in de Formule 1 beter heeft wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als zesde. Morgenavond wordt de grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger. Minima vannacht van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen. In de namiddag opnieuw onweerachtige buien. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen, soms intense buien en geleidelijk koeler. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Oki, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
2: Viva, bomba, patate met saucissen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt en daarna zette de afperser ze terug nadat hij rattenvergif aan had toegevoegd. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk zelf. Correspondent Michael de Wert vanuit Wenen vertelt wie de verdachte is.
1: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstaat Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit die hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
0: In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. Het parket van Brussel wil 3 Brugse hooligans vervolgen voor de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de rellen in de marge van de bekerfinale vorig jaar in het Koning Boudewijnstadion. Dat schrijft de krant Le Soir. De 3 der Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als 6e. Morgenavond wordt de effectieve grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond nog gereden. Vanavond nog kans op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, takodoki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit de Antwerpse haven een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf dan rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
4: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
3: Ondertussen is Iran klaar om de oorlog tegen de VS en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Maar Iran kaatst de bal dus vanavond terug naar de Amerikanen, die nu de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. De leider op bezoek bij het nummer 3 in de stand, Peter van den Bemt. Hoe staat het daar?
5: Wel nog altijd 0-0 hier tussen Sint-Truiden en Union. Maar de leider moet wel al een paar minuten met een man minder voort. Want McAllister heeft meteen rood gekregen voor een overtreding op de doorgebroken Sebaoui. Foute paas van Zorgan in de breedte. Sebaoui ontsnapte en McAllister trapte hem op weg naar doelman Scherpe tegen de grond. Boterberg aarzelde niet. Veel protest bij McAllister en bij Union, maar de rode kaart gegeven. Ze moeten dus nog een hele poos met een man minder voort. En Sint-Truiden is overigens ook het best aan deze wedstrijd begonnen met aanvalsspel op de helft van Union en één kobbel die onschadelijk moest gemaakt.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei!
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Viebel 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL.

0: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is die straat zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt CEO van MSC Belgium, Mark Peerland.
1: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen, 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
0: In Nederland heeft een jong kind vanmiddag zware verwondingen opgelopen nadat het door een molenwiek was geraakt. Het ongeval gebeurde in Hei en Boeikop, een deelgemeente van 5 herenlanden in de provincie Utrecht. Het slachtoffer was met enkele leeftijdgenootjes aan het spelen in de buurt van de molen, waar dus de wieken van draaiden. De plaatselijke burgemeester spreekt van een afschuwelijk incident op een zomerse zaterdag. Er is een onderzoek gestart. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding van het Zwitserse merk Hip met rattenvergif te hebben vergiftigd. Wat meer uitleg door correspondent Michael de Wert in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.
2: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstad Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit de hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
0: Naar het voetbal dan. In de Champions Playoffs is momenteel de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. Peter van den Bemt, hoe staat het in de topper?
3: 10 minuten ver in de tweede helft, nog altijd 0-0. Maar al een lange poos speelt Union met een man minder. De uitsluiting van McAllister die de doorgebroken Sebaoui neerhaalde na 10 minuten. En daarna één richtingsverkeer. Sint-Truiden de hele tijd in de aanval. Maar heel moeilijk om openingen te creëren tegen Union. Dat er voetballers zelf niets van bakte, maar zich terugtrok. En er waren kopballen van Merlin tot 3 keer toe. Zeer gevaarlijk, 2 keer gepareerd door Scherpen. En nog een vrije kietkans.
4: Radio 2 Relax live.
5: Van de Kerkhof duwde van dichtbij de 1-0 binnen. En Guillaume maakte er voor Charleroi na een VAR-ingreep op strafschop 2-0 van. Coach Haaien wisselde nog de helft van zijn ploeg.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Sleep Voelbaar beter slapen.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Vie Belle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris XL. Love to see you
2: shine. Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
5: BRT Radio 2.
7: Elf uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is volledig geblust. Dat laat de burgemeester weten vanavond. Alle brandweerkorpsen hebben het domein verlaten en het is opnieuw Defensie die volledig voor de brandcontrole instaat. Ook in Nederland zijn de grote natuurbranden van de voorbije dagen geblust. De Nederlandse regering liet weten dat de hulp van Duitse, Franse en Belgische brandweerlui niet meer nodig is en bedankte hen voor de inzet de voorbije dagen. Iran is klaar om de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Iran kaatst nu dus de bal terug naar de Amerikaanse die volgens Iran de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bent.
8: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe leider.
7: En Lommel heeft de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot gewonnen met 3-2. Dat is in de tweede klasse volgende week zaterdag, is de terugwedstrijd. De winnaar van die dubbele ontmoeting speelt nog tegen Dender met als inzet een plek in de hoogste voetbalklasse volgend seizoen. De buien van vanavond, die soms pittig waren, die trekken weg richting Nederland. Tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Morgen opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Minder warm dan de voorbije dagen tot nog maximum 19 graden. En ook begin volgende week is het eerder wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De onweerszone die vanavond over ons land trok, lijkt vooral in de provincie Antwerpen voor wat overlast te hebben gezorgd. De brandweer van Antwerpen kreeg tientallen oproepen voor ondergelopen straten en ook enkele kelders onder meer. In Brecht zorgde een sterke windvlaag voor enkele beschadigde daken en een oude schuur die deels instortte. Containerrederij MSC, zo is dat, gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf. Schepen zouden dan naar de Rode Zee varen, waar de containers in havens op treinen en vrachtwagens worden geladen om dan zo naar havens aan de Persische Golf te rijden over land. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk. Dat zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
1: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
0: Iran zegt ondertussen klaar te zijn om de oorlog te hernemen of om langs een diplomatieke weg tot een oplossing voor het conflict te komen. Iran zegt dat de Verenigde Staten een keuze moeten maken. Vrijdag deed Iran via bemiddelaar Pakistan een voorstel, maar dat voorstel was voor de Amerikaanse president Trump voorlopig niet voldoende. Ondertussen roept het Internationale Rode Kruis beide landen op om tot een diplomatieke onderhandelde oplossing dus te komen. Op dit moment is de humanitaire situatie voor de bevolking in de regio onder controle, maar als het conflict opnieuw opflakkert, dreigen we op een dramatisch kantelpunt te komen. Dat zegt de woordvoerder van het Rode Kruis.
2: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
0: In de buurt van de stad Bourges in het midden van Frankrijk zijn tienduizenden jongeren samen op een illegale rave- en technoparty. Dat soort feesten wordt wel meer georganiseerd, ook bij ons, maar niet van deze grootte. Het feest startte vrijdagochtend al. Tegen zaterdagmorgen waren er al zo'n 20.000 mensen aanwezig en nu zouden dat er al zo'n 40.000 zijn. Het feest is op een voormalig militair domein. En Bourges is niet toevallig uitgekomen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk. De organisatoren protesteren met deze gigantische raveparty tegen het repressief beleid dat de Franse overheid voert tegen dit soort illegale feesten. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht, is het de nieuwe Leiden.
0: En die match is zondag. En de trainer van Union, David Hubert, was achteraf teleurgesteld en keek naar de beslissingen van de scheidsrechter.
4: Je geeft enorm veel vandaag in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: De buien trekken weg richting Nederland. Tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Zondag opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en tot 19 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT-nieuws met Joppe Mattijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges en dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. Het Internationale Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Midden-Oosten als de Verenigde Staten en Iran geen diplomatieke oplossing vinden voor het conflict daar. Het Rode Kruis vreest voor een mogelijke escalatie van de situatie, zegt deze woordvoerder.
2: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation will be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
3: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel de bal laten rondgaan. We blijven doorgaan naar die 1-1 en dan krijgen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
0: En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de polepositie veroverd voor de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan Max Verstappen die de tweede tijd reed. George Russell, de teamgenoot van Antonelli en zijn directe concurrent in de WK-stand, start pas van op de 6e plaats. En dan nog het weer, vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertienieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, takodoki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig